0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en informatie. De

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heijlen maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering.
5: Studenten kunnen van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 27 juni studeren in VTC Kruispunt in Edegem. De foyer en bibliotheek zijn open tijdens de gewone openingsuren. Reserveren hoeft niet. Studenten melden zich aan de balie. In ruil voor hun identiteitskaart krijgen ze een blokje. Daarmee nemen ze een plek in. Bij een pauze zetten ze het blokje op even pauze. Volgens Jimmy Kleijs helpt een rustige plek dicht bij huis studenten door de blok. Jong NVA bekijkt nog een extra steunactie via Instagram. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon

0: met de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
3: Edegem gaat strenger optreden tegen criminele praktijken in handelszaken. De gemeente werkt daarvoor samen met Hove, Kontich, Lint, Aartsraar en politiezone Hekla. Het gaat om zaken zoals witwassen of mensenhandel via bijvoorbeeld horeca, vastgoed of nachtwinkels. Dankzij een nieuwe wet kunnen gemeenten sinds 2024 handelszaken beter controleren. Ze kunnen vergunningen weigeren, schorsen of intrekken. Ook sluiting is mogelijk. De gemeenten stellen samen een deskundige aan. Die volgt de dossiers op en werkt met politie en lokale besturen. Burgemeester Koen Metsoe noemt het een belangrijke stap tegen handelaars met slechte bedoelingen. Het gemeentehuis van Aartselaar is gesloten op Pinkstermaandag, 25 mei. Ook alle andere gemeentelijke diensten zijn die dag dicht. Vanaf dinsdag 26 mei kunnen inwoners opnieuw terecht bij de medewerkers van de gemeente. Wie dringend een attest of document nodig heeft, kan wel online geholpen worden. Het digitale loket op de website van de gemeente blijft altijd open. Daar kunnen inwoners veel zaken zelf regelen, dag en nacht. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Contig blijft de Aziatische hoornaar bestrijden met een eigen lokale aanpak. Die is volgens schepen Peter Lambrechts goedkoper dan de Vlaamse raamovereenkomst. De gemeenteraad keurde een beperkte prijsstijging goed voor de bestrijding van plaagdieren, zoals processierupsen en Aziatische hoornaars. Inwoners betalen mee wanneer een nest op privégrond ligt. Volgens Lambrechts kost de aanpak bruto zo'n 100.000 euro. Daarvan komt ongeveer 60.000 euro terug via bijdragen van burgers. De gemeente blijft de situatie elk jaar bekijken. Lambrechts wil ook testen doen tegen Japanse duizendknoop met een elektrische onkruidverdelger. De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heijlen maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, Alan op Poster is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heijlen maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering.
5: Studenten kunnen van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 27 juni studeren in VTC Kruispunt in Edegem. De foyer en bibliotheek zijn open tijdens de gewone openingsuren. Reserveren hoeft niet. Studenten melden zich aan de balie. In ruil voor hun identiteitskaart krijgen ze een blokje. Daarmee nemen ze een plek in. Bij een pauze zetten ze het blokje op even pauze. Volgens Jimmy Kleijs helpt een rustige plek dicht bij huis studenten door de blok. Jong NVA bekijkt nog een extra steunactie via Instagram. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De ochtend van Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Edegem gaat strenger optreden tegen criminele praktijken in handelszaken. De gemeente werkt daarvoor samen met Hove, Kontich, Lint, Aartsraar en politiezone Hekla. Het gaat om zaken zoals witwassen of mensenhandel via bijvoorbeeld horeca, vastgoed of nachtwinkels. Dankzij een nieuwe wet kunnen gemeenten sinds 2024 handelszaken beter controleren. Ze kunnen vergunningen weigeren, schorsen of intrekken. Ook sluiting is mogelijk. De gemeenten stellen samen een deskundige aan. Die volgt de dossiers op en werkt met politie en lokale besturen. Burgemeester Koen Metsoe noemt het een belangrijke stap tegen handelaars met slechte bedoelingen. Het gemeentehuis van Aartselaar is gesloten op Pinkstermaandag, 25 mei. Ook alle andere gemeentelijke diensten zijn die dag dicht. Vanaf dinsdag 26 mei kunnen inwoners opnieuw terecht bij de medewerkers van de gemeente. Wie dringend een attest of document nodig heeft, kan wel online geholpen worden. Het digitale loket op de website van de gemeente blijft altijd open. Daar kunnen inwoners veel zaken zelf regelen, dag en nacht. Kontich blijft de Aziatische hoornaar bestrijden met een eigen lokale aanpak. Die is volgens schepen Peter Lambrechts goedkoper dan de Vlaamse raamovereenkomst. De gemeenteraad keurde een beperkte prijsstijging goed voor de bestrijding van plaagdieren, zoals processierupsen en Aziatische hoornaars. Inwoners betalen mee wanneer een nest op privégrond ligt. Volgens Lambrechts kost de aanpak bruto zo'n 100.000 euro. Daarvan komt ongeveer 60.000 euro terug via bijdragen van burgers. De gemeente blijft de situatie elk jaar bekijken. Lambrechts wil ook testen doen tegen Japanse duizendknoop met een elektrische onkruidverdelger. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet maandag 25 mei met start de 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Closet Sale, tweedehandsbeurs. Kom op 22 mei van 19 uur tot 22 uur 's avonds naar Zaal den Boom aan de Boomkenstraat 4A te Vremde voor de gezellige tweedehandsbeurs. Vind de mooiste kledij en accessoires voor jongvolwassenen en volwassenen en geef ze een nieuw leven. Een gezellige avond vol koopjes, hapjes en drankjes. Closet Sale op vrijdagavond 22 mei van 19 tot 22 uur in feestzaal den Boom, Boomkenstraat 4A in Vremde. Info kan je krijgen via vremde.gezinsbond.be. Dat is vremde.gezinsbond.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Eindelijk nog eens een echt circus in onze regio, in het midden van meerdere gemeenten. Wij moesten er het fijne van weten en hadden een gesprek met de circusdirecteur Dimitri Noyet. Stuur een e-mail naar studio@radiozuidrand.be en win één van de twee gratis dueltickets.
5: We hebben een interview met het theatercircus in Naya en we praten met de directeur. Het is Dimitri Noyet. Ja, het theatercircus in Naya komt volgende week naar Edegem. Eindelijk zou je moeten zeggen, want het is al jaren geleden dat er nog een circus was in Edegem. Hoe komt dat eigenlijk? Weet je dat? Het is 10 jaar geleden.
6: Geen idee. Toen dat ik de aanvraag deed en ik kreeg de goedkeuring, stond er wel bij dat ze in het verleden heel slechte ervaringen met circus gehad hadden. Misschien dat het daarmee komt, maar omdat ze ons unieke verhaal hoorden, wilden ze het wel eens terug een kans geven om het circus naar Edegem te laten komen.
5: Het is eigenlijk een circus met twee affiches, zal ik maar zeggen. Hè. Laten we ons beginnen bij het Inaya zelf. Dat is uiteraard voor de hele familie, met de kids erbij. Wat mogen die verwachten?
6: Inderdaad, de affiche van Theatercircus Inaya is een familievoorstelling, vooral gericht op kinderen. En dat is een combinatie van gesproken theater en klassieke circuskunsten. Het is geen circusshow zoals je ze normaal gewoon bent, zou ik zeggen. Het is echt een unieke belevenis.
5: Wat we meteen opviel bij de affiche was dat 18-plus ding van het Sinnercircus. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Het is niet voor de kinderen, neem ik aan.
6: Nee, klopt. Sinnercirc, dat is eigenlijk onze laatste nieuwe productie. Daar zijn we vorig jaar in december mee gestart met de eerste editie. Dat was in mijn thuisstad Halen. Ondertussen zitten we aan de vierde show die we maken. We maken elke plaats waar we met Sinnercirc gaan een andere voorstelling. Okay. Omdat we ook mensen hebben die ons echt van plaats naar plaats naar plaats volgen. Dat die elke keer een nieuwe voorstelling te zien krijgen. Sinnercirc is een combinatie van circus. Dan blijft in de eerste plaats natuurlijk het hoofd gegeven. Met burlesque, met comedy. Maar niet voor kinderogen.
5: Nee, dat neem ik aan. Kunnen de tickets besteld worden door in voorverkoop? En waar moeten de mensen zijn?
6: Best in voorverkoop zelfs, want vorige edities van Sinnercirc waren altijd hopeloos uitverkocht met meer dan 200 personen op de wachtlijst. Tickets kunnen besteld worden via onze website www.circusinaya.be.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: De beste mix van muziek en actua.
4: Ook op woensdag
3: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Darts Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijnen-Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijnen-Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends. Opening van de deuren telkens te 9:30. Inschrijven doe je via mail. openkatelijnen@gmail.com. Dat is openkatelijnen@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heijlen maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering.
5: Studenten kunnen van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 27 juni studeren in VTC Kruispunt in Edegem. De foyer en bibliotheek zijn open tijdens de gewone openingsuren. Reserveren hoeft niet. Studenten melden zich aan de balie. In ruil voor hun identiteitskaart krijgen ze een blokje. Daarmee nemen ze een plek in. Bij een pauze zetten ze het blokje op even pauze. Volgens Jimmy Kleijs helpt een rustige plek dicht bij huis studenten door de blok. Jong NVA bekijkt nog een extra steunactie via Instagram. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je racefiets of gravelfiets maar van stal, want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in vier verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Synerserk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Synerserk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Synerserk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Synerserk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Jouw regio, jouw radio. Zuidland.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Ik las me

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem gaat strenger optreden tegen criminele praktijken in handelszaken. De gemeente werkt daarvoor samen met Hove, Kontich, Lint, Aartsraar en politiezone Hekla. Het gaat om zaken zoals witwassen of mensenhandel via bijvoorbeeld horeca, vastgoed of nachtwinkels. Dankzij een nieuwe wet kunnen gemeenten sinds 2024 handelszaken beter controleren. Ze kunnen vergunningen weigeren, schorsen of intrekken. Ook sluiting is mogelijk. De gemeenten stellen samen een deskundige aan. Die volgt de dossiers op en werkt met politie en lokale besturen. Burgemeester Koen Metsoe noemt het een belangrijke stap tegen handelaars met slechte bedoelingen. Het gemeentehuis van Aartselaar is gesloten op Pinkstermaandag, 25 mei. Ook alle andere gemeentelijke diensten zijn die dag dicht. Vanaf dinsdag 26 mei kunnen inwoners opnieuw terecht bij de medewerkers van de gemeente. Wie dringend een attest of document nodig heeft, kan wel online geholpen worden. Het digitale loket op de website van de gemeente blijft altijd open. Daar kunnen inwoners veel zaken zelf regelen, dag en nacht. Kontich blijft de Aziatische hoornaar bestrijden met een eigen lokale aanpak. Die is volgens schepen Peter Lambrechts goedkoper dan de Vlaamse raamovereenkomst. De gemeenteraad keurde een beperkte prijsstijging goed voor de bestrijding van plaagdieren, zoals processierupsen en Aziatische hoornaars. Inwoners betalen mee wanneer een nest op privégrond ligt. Volgens Lambrechts kost de aanpak bruto zo'n 100.000 euro. Daarvan komt ongeveer 60.000 euro terug via bijdragen van burgers. De gemeente blijft de situatie elk jaar bekijken. Lambrechts wil ook testen doen tegen Japanse duizendknoop met een elektrische onkruidverdelger. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Theater de Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Edegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Eindelijk nog eens een echt circus in onze regio, in het midden van meerdere gemeenten. Wij moesten er het fijne van weten en hadden een gesprek met de circusdirecteur Dimitri Noyet. Stuur een e-mail naar studio@radiozuidrand.be en win één van de twee gratis dueltickets.
5: We hebben een interview met het theatercircus in Naya en we praten met de directeur. Het is Dimitri Noyet. Ja, het theatercircus in Naya komt volgende week naar Edegem. Eindelijk zou je moeten zeggen, want het is al jaren geleden dat er nog een circus was in Edegem. Hoe komt dat eigenlijk? Weet je dat? Het is 10 jaar geleden.
6: Geen idee. Toen dat ik de aanvraag deed en ik kreeg de goedkeuring, stond er wel bij dat ze in het verleden heel slechte ervaringen met circus gehad hebben. Misschien dat het daarmee komt, maar omdat ze ons unieke verhaal hoorden, wilden ze het wel eens terug een kans geven om het circus naar Edegem te laten komen.
5: Het is eigenlijk een circus met twee affiches, zal ik maar zeggen. Hè. Laten we ons beginnen bij het Inaya zelf. Dat is uiteraard voor de hele familie, met de kids erbij. Wat mogen die verwachten?
6: Inderdaad, de affiche van Theatercircus Inaya is een familievoorstelling, vooral gericht op kinderen. En dat is een combinatie van gesproken theater en klassieke circuskunsten. Het is geen circusshow zoals je ze normaal gewoon bent, zou ik zeggen. Het is echt een unieke belevenis.
5: Wat we meteen opviel bij de affiche was dat 18-plus ding van het Cinercircus. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Het is niet voor de kinderen, neem ik aan.
6: Nee, klopt. Cinercirc, dat is eigenlijk onze laatste nieuwe productie. Daar zijn we vorig jaar in december mee gestart met de eerste editie. Dat was in mijn thuisstad Halen. Ondertussen zitten we aan de vierde show die we maken. We maken elke plaats waar we met Cinercirc gaan een andere voorstelling. Okay. Omdat we ook mensen hebben die ons echt van plaats naar plaats naar plaats volgen. Dat die elke keer een nieuwe voorstelling te zien krijgen. Cinercirc is een combinatie van circus. Dat blijft in de eerste plaats natuurlijk het hoofd gegeven. Met burlesque, met comedy, maar niet voor kinderogen.
5: Nee, dat neem ik aan. Kunnen er tickets besteld worden door in voorverkoop? En waar moeten de mensen zijn?
6: Best in voorverkoop zelfs, want vorige edities van Cinercirc waren altijd hopeloos uitverkocht met meer dan 200 personen op de wachtlijst. Tickets kunnen besteld worden via onze website www.circusinaya.be.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor alle dartsfanaten is er de Big Darts Coliseum 2026. Op 22, 23 en 24 mei in Sporthal Luchtbal aan de Santiagostraat nummer 2 te Antwerpen. Het is weer zover voor de tweede editie en uitvoering van Big Darts Coliseum. Gaan we opnieuw voor knallen en gezelligheid. Een prijzenpot van €5000 verdeeld over alle toernooien. De Tombola hoofdprijs is een splinternieuwe scooter. Inschrijven doe je via www.bigdarts.be/inschrijvingen. Of kom gewoon langs voor de sfeer, ambiance en een gezellige babbel. Vrijdag 22 mei start de 19 uur, 170 uitgooi. Op zaterdag 23 mei om 11 uur 's morgens jeugd en de mixed koppels en om 18 uur 's avonds de koppels. Op zondag 24 mei is er de start om 11 uur 's ochtends van de singles. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heile maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering.
5: Studenten kunnen van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 27 juni studeren in VTC Kruispunt in Edegem. De foyer en bibliotheek zijn open tijdens de gewone openingsuren. Reserveren hoeft niet. Studenten melden zich aan de balie. In ruil voor hun identiteitskaart krijgen ze een blokje. Daarmee nemen ze een plek in. Bij een pauze zetten ze het blokje op even pauze. Volgens Jimmy Kleijs helpt een rustige plek dicht bij huis studenten door de blok. Jong NVA bekijkt nog een extra steunactie via Instagram. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Josef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot the place to be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Josef Instituut Mars for Gambia aan het Gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirc. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirc zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirc is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirc. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem gaat strenger optreden tegen criminele praktijken in handelszaken. De gemeente werkt daarvoor samen met Hove, Kontich, Lint, Aartsraar en politiezone Hekla. Het gaat om zaken zoals witwassen of mensenhandel via bijvoorbeeld horeca, vastgoed of nachtwinkels. Dankzij een nieuwe wet kunnen gemeenten sinds 2024 handelszaken beter controleren. Ze kunnen vergunningen weigeren, schorsen of intrekken. Ook sluiting is mogelijk. De gemeenten stellen samen een deskundige aan. Die volgt de dossiers op en werkt met politie en lokale besturen. Burgemeester Koen Metsoe noemt het een belangrijke stap tegen handelaars met slechte bedoelingen. Het gemeentehuis van Aartselaar is gesloten op Pinkstermaandag, 25 mei. Ook alle andere gemeentelijke diensten zijn die dag dicht. Vanaf dinsdag 26 mei kunnen inwoners opnieuw terecht bij de medewerkers van de gemeente. Wie dringend een attest of document nodig heeft, kan wel online geholpen worden. Het digitale loket op de website van de gemeente blijft altijd open. Daar kunnen inwoners veel zaken zelf regelen, dag en nacht. Kontich blijft de Aziatische hoornaar bestrijden met een eigen lokale aanpak. Die is volgens schepen Peter Lambrechts goedkoper dan de Vlaamse raamovereenkomst. De gemeenteraad keurde een beperkte prijsstijging goed voor de bestrijding van plaagdieren, zoals processierupsen en Aziatische hoornaars. Inwoners betalen mee wanneer een nest op privégrond ligt. Volgens Lambrechts kost de aanpak bruto zo'n 100.000 euro. Daarvan komt ongeveer 60.000 euro terug via bijdragen van burgers. De gemeente blijft de situatie elk jaar bekijken. Lambrechts wil ook testen doen tegen Japanse duizendknoop met een elektrische onkruidverdelger. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: De soundtrack van jouw regio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Donderdag 21 mei, een concert Sophie en Hervé Martens in Zaal da Capo te Hoven. Sophie is helemaal terug op het podium en dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van muziek die je zowel beroert als verrast. Een rasartieste doorheen tijd en genres. Producer Hervé Martens, die ken je zeker van Soul Sister. Hij is haar begeleider. Live in Da Capo, Lintse Steenweg 1A te Hoven. Donderdag 21 mei met start te 20:15. Kaarten €21 in voorverkoop, €23 aan de kassa. Kaarten kan je aankopen via de website van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Eindelijk nog eens een echt circus in onze regio, in het midden van meerdere gemeenten. Wij moesten er het fijne van weten en hadden een gesprek met de circusdirecteur Dimitri Noyet. Stuur een e-mail naar studio@radiozuidrand.be en win één van de twee gratis dueltickets.
5: We hebben een interview met het theatercircus in Naya en we praten met de directeur. Het is Dimitri Noyet. Ja, het theatercircus in Naya komt volgende week naar Edegem. Eindelijk zou je moeten zeggen, want het is al jaren geleden dat er nog een circus was in Edegem. Hoe komt dat eigenlijk? Weet jij dat? Het is 10 jaar geleden.
6: Geen idee. Toen dat ik de aanvraag deed en ik kreeg de goedkeuring, stond er wel bij dat ze in het verleden heel slechte ervaringen met circus gehad hebben. Misschien dat het daarmee komt, maar omdat ze ons unieke verhaal hoorden, wilden ze het wel eens terug een kans geven om circus naar Edegem te laten komen.
5: Het is eigenlijk een circus met twee affiches, zal ik maar zeggen. Hè. Laten we ons beginnen bij het Inaya zelf. Dat is uiteraard voor de hele familie, met de kids erbij. Wat mogen die verwachten?
6: Inderdaad, de affiche van Theatercircus Inaya is een familievoorstelling, vooral gericht op kinderen. En dat is een combinatie van gesproken theater en klassieke circuskunsten. Het is geen circusshow zoals je ze normaal gewoon bent, zou ik zeggen. Het is echt een unieke belevenis.
5: Wat we meteen opviel bij de affiche was dat 18-plus ding van het Sinnercircus. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Het is niet voor de kinderen, neem ik aan.
6: Nee, klopt. Sinnercirk, dat is eigenlijk onze laatste nieuwe productie. Daar zijn we vorig jaar in december mee gestart met de eerste editie. Dat was in mijn thuisstad Halen. Ondertussen zitten we aan de vierde show die we maken. We maken elke plaats waar we met Sinnercirk gaan een andere voorstelling. Okay. Omdat we ook mensen hebben die ons echt van plaats naar plaats naar plaats volgen. Dat die elke keer een nieuwe voorstelling te zien krijgen. Sinnercirk is een combinatie van circus. Dat blijft in de eerste plaats natuurlijk het hoofd gegeven. Met burlesque, met comedy. Maar niet voor kinderen.
5: Nee, dat neem ik aan. Kunnen de tickets besteld worden in voorverkoop? En waar moeten de mensen zijn?
6: Best in voorverkoop zelfs, want vorige edities van Sinnercirk waren altijd hopeloos uitverkocht met meer dan 200 personen op de wachtlijst. Tickets kunnen besteld worden via onze website www.circusinaya.be.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Darts Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijne Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijne Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends. Opening van de deuren telkens te 9:30. Inschrijven doe je via mail. openkatelijne@gmail.com. Dat is openkatelijne@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.
2: Hit the beat and take it to the first night.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinder

0: www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Sint-Benedictuskerk in Mortsel krijgt er 6 schilderijen bij. 5 werken komen van de stad Mortsel. 1 schilderij komt uit de nalatenschap van parochiaan Carla Scholaert. Op enkele doeken staat de kerk zelf. Zo toont een werk van Jan van Lanen hoe de zijbeuk er vroeger uitzag. Ook oud-pastoor Hendrik Heile maakte een schilderij. Hij schilderde het vroegere hoofdaltaar en het hoogkoor. Dat werk komt vermoedelijk uit de jaren 60. De kerkfabriek haalt de schilderijen later deze week op. Ze worden zaterdag getoond tijdens de Pinksterviering.
5: Studenten kunnen van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 27 juni studeren in VTC Kruispunt in Edegem. De foyer en bibliotheek zijn open tijdens de gewone openingsuren. Reserveren hoeft niet. Studenten melden zich aan de balie. In ruil voor hun identiteitskaart krijgen ze een blokje. Daarmee nemen ze een plek in. Bij een pauze zetten ze het blokje op even pauze. Volgens Jimmy Kleijs helpt een rustige plek dicht bij huis studenten door de blok. Jong NVA bekijkt nog een extra steunactie via Instagram. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen warmer, met geregeld zon en maxima rond 24 graden. 'S Nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden. Vrijdag krijgen we zonnig en aangenaam lenteweer. De temperatuur stijgt dan tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, met deels zonnige periodes en maxima tot 29 graden. De ochtend start fris, maar later voelt het bijna zomers aan.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.
4: Mm-hmm.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
4: Radio Zuidrand.
3: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Wiener Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radio Zuid-Holland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via